0: on KFM 94.5.
1: Goedemorgen, thuis die Maralise van George. Al die pad van George Washington Londres. Vandaag kan je voor ons spelen. Party people say, hey, it's a new day. It's a new day. Alicia Keys, new day. Mooie dag, jullie.